0: Zoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: 10 jaar Radio Seabreeze.
2: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
1: 10 jaar Radio Seabreeze.
2: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
3: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
1: Feel the breeze.
4: Contact lieben, glas en globen.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl. Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: IOC Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Is de uitverkoop nu al begonnen?
13: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Sea Breeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl. Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: De webshop op radioseabreeze.nl breidt alsmaar uit.
11: Er kan nog meer
10: bij. T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radioseabreeze.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radioseabreeze.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen twee nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Bij zware Russische luchtaanvallen in Oekraïne zijn een dode en 15 gewonden gevallen. Vooral het oosten en het zuiden van het land werden getroffen. In de havenstad Odessa raakte infrastructuur beschadigd. In Kramatorsk vielen 12 gewonden door aanvallen met glijbommen. Onder hen is ook een jongen van 8. Volgens lokale autoriteiten was het al de derde grote Russische aanval op de stad in 24 uur tijd. Het Kremlin noemt het een wraakactie voor een Oekraïense aanval op een school. In Noord-Frankrijk is een 21-jarige man overleden bij een ongeval met een parachute. Het parket van Compagnie wacht op de resultaten van een onderzoek en op technisch onderzoek van de parachute. De Franse krant Le Parisien schrijft dat de man geen beginner was. Hij zou al zeker 20 sprongen hebben gemaakt. Het parachutecentrum van Fréton de la Chateau bleef de rest van het Pinksterweekend dicht. Het centrum werkt volledig mee om het onderzoek vlot te laten verlopen. Er is een planetoïde vernoemd naar de Nederlandse amateuronderzoeker Astrid Ewes. Ze onderzoekt in haar vrije tijd kleine ruimtedeeltjes die op de aarde terechtkomen. De Internationale Astronomische Unie heeft de ruimterots nu officieel de naam Ewes gegeven. De planetoïde is 1,5 kilometer groot en draait tussen Mars en Jupiter. Al eerder kreeg Ewes een prijs voor haar werk rond micrometeorieten. Andere bekende Nederlanders kregen al een planetoïde naar zich vernoemd. Het weer, tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
11: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio. Feel the breeze.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen gesnapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen twee nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Bij zware Russische luchtaanvallen in Oekraïne zijn een dode en 15 gewonden gevallen. Vooral het oosten en het zuiden van het land werden getroffen. In de havenstad Odessa raakte infrastructuur beschadigd. In Kramatorsk vielen 12 gewonden door aanvallen met glijbommen. Onder hen is ook een jongen van 8. Volgens lokale autoriteiten was het al de derde grote Russische aanval op de stad in 24 uur tijd. Het Kremlin noemt het een wraakactie voor een Oekraïense aanval op een school. In Noord-Frankrijk is een 21-jarige man overleden bij een ongeval met een parachute. Het parket van Compagnie wacht op de resultaten van een onderzoek en op technisch onderzoek van de parachute. De Franse krant Le Parisien schrijft dat de man geen beginner was. Hij zou al zeker 20 sprongen hebben gemaakt. Het parachutecentrum van Fréton de la Chateau bleef de rest van het Pinksterweekend dicht. Het centrum werkt volledig mee om het onderzoek vlot te laten verlopen. Er is een planetoïde vernoemd naar de Nederlandse amateuronderzoeker Astrid Ewes. Ze onderzoekt in haar vrije tijd kleine ruimtedeeltjes die op de aarde terechtkomen. De Internationale Astronomische Unie heeft de ruimterots nu officieel de naam Ewes gegeven. De planetoïde is 1,5 kilometer groot en draait tussen Mars en Jupiter. Al eerder kreeg Ewes een prijs voor haar werk rond micrometeorieten. Andere bekende Nederlanders kregen al een planetoïde naar zich vernoemd. Het weer, tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: Wee, wee, wee. Baby!
12: moet jij

0: Seabreeze AM.
1: Sandy draaide uit 1979 tot Sint Steady Beer. The Small Faces daarvoor, Lazy Sunday uit 1968. En de eerste was van Ravi Deutscher. Een bekend deuntje van het Songfestival, weet je wel? United, dat was net in 1971. Een zomers geluid nu.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: Seabreeze. AM.
1: Babe was de laatste. Hun eerste hit in de tijd in 1979. Please Me, Please Do. Edwin Starr daarvoor. 25 Miles uit 69. En de eerste was van de minder bekendste band. Het leek een beetje op CCR, hè? Red Rover, hit in 1970. Hoe stille ogen klinken? Nou, ongeveer zo.

0: met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
1: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: AM.
1: Tom Jones draaide met Daughter of Darkness uit 70. Simon & Garfunkel met The Boxer. Lila Lai uit 1969. En Henk Wijngaard was de eerste. Kilometer Greters uit 1979. Luisteraars, het is blauw. En het zit goed.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. De aanvallen zouden defensieve handelingen zijn om troepen van de VS te beschermen tegen bedreigingen van de Iraanse strijdkrachten. Ondanks de Amerikaanse aanvallen is een vredesakkoord met Iran nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens een bezoek aan India. Volgens hem kan er binnen een paar dagen zo'n akkoord zijn. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Bij de brand in het timmerbedrijf kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de loods bij aankomst van de brandweer al volledig in brand stond. Er werden 4 blusvoertuigen, een hoogwerker en 3 waterwagens ingezet. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Rond 3 uur vannacht was de brand in Zutphen geblust. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen 2 nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Gisteren is de legendarische Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins op 95-jarige leeftijd overleden. Rollins gold als een van de laatste iconen in de jazzgeschiedenis. Hij begon al vroeg in de muziek en speelde als tiener in de jaren 40 van de vorige eeuw al in verschillende jazzformaties. Hij heeft tientallen albums op zijn naam staan en trad op met jazzlegendes als Miles Davis en John Coltrane. Sonny Rollins werd wel de kolos van de saxofoonwereld genoemd en was een van de meest invloedrijke jazzmuzikanten aller tijden. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Is de uitverkoop nu al begonnen?
13: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
2: En dan nu eruit. Vandaag met Milko

0: Ongelooflijke liedjes hebben ze wel gemaakt. De band uit Utrecht natuurlijk. Cadans, onder leiding van Frans Bakker. Deze was uit 1989. En de dagen dat ik je vergeet. Nou, ik ga je nooit vergeten hoor. Hey, trouwens leuk dat je luistert vanuit de mobiele studio. Naar het Luxemburg kom ik vandaag. Is dit natuurlijk eruit. En dank aan Martin van Kampen voor het vorige uur. Maar wij zeggen...
1: Good morning, good morning. Sun beams for silk smile through. Good morning.
0: Inderdaad, goedemorgen. Het is dinsdag 26 mei, de tweede werkdag alweer van de week. Met natuurlijk straks 20 over 8 de nieuwe morgenster. 8:30 de oude nieuwsfeitjes. En 8:40, dan krijg je de uitslag van de morgenster.
1: Goedemorgen.
0: Ja, en ik zei het al, een klein beetje ver weg zit ik. Ik zit in een mobiele studio, ergens in Luxemburg. En ik ga lekker genieten van het mooie weer. Deze plaat van Kokomo uit 1982. A Little Bit Further Away. Goedemorgen.
2: A little bit.

en soms gaat het wat mis in een mobiele studio. Dat heb je wel eens, dan blijft een plaatje hangen. Kokomo hoorde je uit 1982 en A Little Bit Further Away. Hey, ik zou pas pen en papier bij de hand pakken, want zometeen gaan we natuurlijk de aanwijzingen geven voor de nieuwe morgenster. Maar eerst de Jacksons en Show Me The Way To Go.

0: Ik ga je weer een aantal aanwijzingen geven voor de morgenster die we vandaag zoeken. Haar eigenlijke naam is Astrid Maria de Becker. En ze is geboren op 16 april 1949 in Amsterdam. Een Nederlandse zangeres en componiste. En ze is een contra-alt. En in 1974 had ze een heel grote hit. Ja, met een lied dat meer ging over een prostituee. Haar eerste echtgenoot, die heette Lennart. En met wie ze ook na hun echtscheiding heel veel samenwerkte. Nou, welke zangeres zoeken wij? Straks rond 20:20, dan gaan we naar haar onthullen. En natuurlijk draaien we ook een plaat van deze zangeres.
1: Elke werkdag van 8 tot 9, eruit.

Dat was toen nog een droom in 1965. Jonathan King and Everyone's Gone to the Moon. Heerlijk, hier op Radio Seabreeze. Ik zou het wel willen, maar het is waarschijnlijk wel onmogelijk om naar de maan te gaan. Misschien maken we het nog mee. Wie zal het zeggen? De toekomst zal het leren en moet het maar afwachten. Nu naar 1983. The Alan Parsons Project. Old and Wise. Ja, het geldt een beetje voor alle DJ's van Radio Seabreeze.

0: Listen to the music. Nou, dan ben je bij ons aan het goede adres hoor. Natuurlijk bij Radio Seabreeze. Veel gouden ouwe, lekkere muziek en soms ook een nieuwere. Deze was uit 1972 van de Doobie Brothers. En die stond op hun album To Lose a Street. Maar we gaan eens kijken wat er allemaal door de decennia heen gebeurde. Op deze datum, de 26e mei. En dus is het alweer helemaal klaar. Aria met het oude nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Milko. Vandaag zijn de oude nieuwsberichten van 26 mei 1963. 30 Afrikaanse staten richten in Addis Ababa in Ethiopië de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid op. In 2002 is dat overgegaan in de Afrikaanse Unie. 1969. John Lennon en Yoko Ono beginnen aan hun tweede bed-in voor de vrede. Ditmaal in het Queen Elizabeth Hotel in Montreal. Dan 1972. De wereldleiders Nixon en Brezhnev ondertekenen in Moskou het eerste SALT-verdrag. Dit verdrag verbiedt bovengrondse kernproeven en stelt een limiet aan het aantal strategische lange afstandsraketten. 1994. De Internationale Walvisvaartcommissie roept de wateren rond Antarctica uit tot internationaal walvisreservaat. Op 90% van de walvissen die zwemmen in het Zuidpoolgebied mag niet meer gejaagd worden. Ook in 1994 trouwt Michael Jackson met Lisa Marie Presley. En het laatste bericht is uit 2000. Een 87-jarige vrouw overlijdt in een verzorgingshuis in Northport in de Amerikaanse staat Florida, nadat zij 1625 keer door mieren is gestoken. Het gaat om mieren die oorspronkelijk alleen in Latijns-Amerika voorkomen en met schepen naar het zuiden en zuidoosten van de Verenigde Staten zijn gekomen. Tot zover de oude nieuwsberichten van 26 mei. Fijne dag en tot de volgende keer.
2: Eruit met Milko Roodnat. Van 8 tot 9 op Radio Seabreeze.

0: ring, ring, on a ding-a-ling.
1: Mr. Minder, help me to find her. Don't see my baby no more.
0: I'm sorry, sir. Please help me today.
2: Nee, er is niks mis met je radio hoor. Het klinkt een beetje als muziek uit de jaren 30, weet je wel. Met zo'n oude grammofoon met zo'n hele grote toeter erop. Maar het is opgenomen in 1975. Mike Rondell. En het heet I'm Sorry Sir. Ja. Hey, we zijn nog steeds op zoek naar die morgenster. En ik had al gezegd, ze was gescheiden van haar man. En die man heette Lennart. En die man was componist. Hij heeft veel liedjes geschreven voor onder andere Boudewijn de Groot. Maar ook voor haar heeft hij heel veel liedjes geschreven. En ze gebruikte wel zijn achternaam. Nou, wie het is, je hoort het straks. Maar we gaan eerst terug naar 2008 met Adele. En dit is Make You Feel My Love.

Adele, een mooie concert gegeven in de tijd in de Royal Albert Hall, daar mooi in het Londen, prachtig. Maar we zijn toe aan de uitslag van de morgenster, want daar zit je natuurlijk op te wachten. En wie zoeken wij nou? Natuurlijk Astrid Nijg. Ja, want ze was natuurlijk getrouwd met Lennart Nijg en later ging ze van hem scheiden. Maar Lennart Nijg heeft natuurlijk heel veel liedjes geschreven voor onder andere Boudewijn de Groot en volgens mij ook voor Rob de Nijs. Maar ook zeker voor Astrid Nijg. En een van de liedjes die hij geschreven is deze, Alleen is maar alleen uit 1976.

0: Dat is onze morgenster van deze dinsdag. Astrid Nijg en Jorda Alleen is maar alleen. En ik had al een keer gezegd, ze heeft natuurlijk ook een liedje gemaakt over een prostituee. En dat is natuurlijk Ik doe wat ik doe. En nu terug naar 1974. Een mooie donkere man, Houston. En een mooi liedje. Dit is Leon.
1: Leon came along to see me on the road. Took the time to come backstage and make himself known. Though we'd never been real close, as friends we'd shared sometimes. Worked the clubs once, traveled music together.

Richard en Karen Carpenter, ja. Mooie muziek gemaakt, deze uit 1970, We Only Just Become. En je vraagt je wel eens af, want we weten het allemaal. Karen Carpenter is helaas al niet meer onder ons. En je vraagt je wel eens af, als ze langer geleefd had, wat voor moois zou ze dan allemaal nog gemaakt hebben? Ja, daar kun je alleen maar van dromen. We blijven ze draaien hier bij Radio Seabreeze. En deze vooral prachtig, heerlijke muziek. De volgende man, hij komt uit Oostenrijk, had de Zwitserse nationaliteit, heb ik het over Udo Jurgens. 1966 een album gemaakt, die heette Chansons, met allemaal Franstalige nummers erop. En één nummer, dat heet Merci Sherry, maar is ook een beetje Duits.

laatste vocalen voor deze dinsdag eruit. Natuurlijk de Bee Gees, de Spicks en de Specs, je had herkend uit 1966 alweer. Maar het programma zit erop. Het is bijna 9 uur, betekent dat hij klaar zit. Aan de andere kant van het nieuws, Elibeth Maathuis met zijn maatwerk in de muziek. En dit programma is er morgen weer. Dan is het woensdag. Ben ik er ook weer, Aria is er ook weer. Weer lekkere muziek natuurlijk. Oud nieuws en ook een nieuwe morgenster. Ik bedank je voor het luisteren. Wens je nog een mooie dinsdag. Ik zeg graag tot morgen. Dag.

0: met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. De aanvallen zouden defensieve handelingen zijn om troepen van de VS te beschermen tegen bedreigingen van de Iraanse strijdkrachten. Ondanks de Amerikaanse aanvallen is een vredesakkoord met Iran nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens een bezoek aan India. Volgens hem kan er binnen een paar dagen zo'n akkoord zijn. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Bij de brand in het timmerbedrijf kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de loods bij aankomst van de brandweer al volledig in brand stond. Er werden 4 blusvoertuigen, een hoogwerker en 3 waterwagens ingezet. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Rond 3 uur vannacht was de brand in Zutphen geblust. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen 2 nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Gisteren is de legendarische Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins op 95-jarige leeftijd overleden. Rollins gold als een van de laatste iconen in de jazzgeschiedenis. Hij begon al vroeg in de muziek en speelde als tiener in de jaren 40 van de vorige eeuw al in verschillende jazzformaties. Hij heeft tientallen albums op zijn naam staan en trad op met jazzlegendes als Miles Davis en John Coltrane. Sonny Rollins werd wel de kolos van de saxofoonwereld genoemd en was een van de meest invloedrijke jazzmuzikanten aller tijden. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
8: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdWoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdWoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: De webshop op radiosybris.nl breidt alsmaar uit.
12: Er kan nog meer bij.
11: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosybris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosybris.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: 5, 4, 3, 2, 1.
14: Tot 10 uur. Maatwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
15: The greatest music ever made. Classic hits.
16: Seabreeze. Seabreeze AM.

zeker. André van Duin, als de zon schijnt. Wat is het leven fijn als de zon schijnt. En dat is zeker zo. Het is heel erg vrolijk. Alleen ik moet heel eerlijk zijn. 28, 29 graden is wel heel erg warm. En ja, daar heb ik toch af en toe wel wat moeite mee. Maar goed, het is heerlijk. En ik geniet er volop van. Welkom bij Maatwerk in de Muziek op deze dinsdag. En ja, hij was er vanochtend. Natuurlijk, live vanuit Luxemburg. Heerlijk is een caravan vlakbij het Mulentaal. En ja, ik weet het, want ik was er vorig jaar ook. En een heerlijk gebied, een heel lekkere plek om te genieten. En Milko, geweldig, dankjewel. En ja, morgen is hij er weer, ook weer live vanuit dat mooie Luxemburg. En wij gaan door, Lynn Anderson en de Rose Garden.

De supergave tijd, 2007, René Karst. Hij overleed afgelopen jaar, 21 november. En ik mis hem nog steeds. We hebben heel veel gesprekken gevoerd. Ik leerde hem kennen in, ik denk 2005, 2004. En toen begon hij net met allerlei nummers te schrijven. En vond hij ook af en toe, zei hij van, wat vind je er nou eigenlijk van? Ik zei, nou, hartstikke leuk, gewoon lekker doorgaan. Ik mis hem. Ja, als je door Hogeveen liep, dan kwam ik hem nog wel eens tegen. En dan moesten we altijd even een kletsje maken. Het is niet anders. Zo gaat het leven. We gaan naar 1960. Weet je wel? Ramona en de Blue Diamonds.

Heerlijk, 1960 en Ramona van de Blue Diamonds. En zo ga je naar 1971, The Boys and Give Up Your Guns.

Ik heb altijd de neiging om Afrika van Toto te draaien. Maar dit is ook geweldig. I'll be over you. En je luistert naar Maatwerk in de Muziek bij Radio Seabreeze. Natuurlijk maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 10. En ze zijn terug. De Jazzpolitie.

Michel Sardou, une fille aux yeux clairs. Natuurlijk, Franstalig. Ja, dat hoort thuis bij maatwerk in de muzikant, dus krijg ik daar opmerking over. En over deze ook, de Beatles. I want to hold your hand.

I'll find my way home. Rowan van Gillis. En we gaan toch weer een beetje terug in de tijd. 1972. Andy Williams. Ik dacht dat het ouder was. Maar dat is het niet. Speak Softly, Love.

En we gaan naar Lopen tot de zon komt. En als ik dat zeg, dan heb ik het over dit duo. Agda en de Munnik.

Tina Turner en Proud Mary. En ik kijk op de klok. Het is tijd om afscheid te nemen en op te gaan naar de koffie. De koffiekop leidt met Tom Polderman natuurlijk tussen 10 en 11. En ik ben er morgen weer tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. En die laatste klanken, The Happy Feeling van het orkest van Burt Kempfert. Maak het van je dag. Doe voorzichtig met de zon. En wie weet treffen we elkaar morgen aan de radio. Dag.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Gemeenten en provincies trekken bij het Rijk aan de bel omdat ze zich grote zorgen maken over de bereikbaarheid van Nederland. Wegen, maar ook bruggen, viaducten, sluizen, tunnels, gemalen en kades zijn aan groot onderhoud in vervanging toe. En daar is 1,5 miljard euro extra per jaar voor nodig, meldt het interprovinciale overleg IPO. Komt dat geld er niet, dan dreigt er flinke overlast doordat bruggen en viaducten voor langere tijd afgesloten moeten worden. Al dus het IPO. Dat spreekt van een onwenselijke situatie voor burgers en bedrijven. Op een aantal terreinen krijgen criminelen steeds meer invloed, terwijl de controle vanuit de overheid langzaam afneemt. Dat meldt de NOS, die een rapport van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit in handen heeft, waarin staat dat er een parallelle economie ontstaat, waarbij criminaliteit zich nestelt in het vastgoed, het transport, de zorg, horeca en detailhandel. De overheid dreigt de grip te verliezen, staat in het rapport al dus de NOS. Het onderzoek van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijning is gedaan in opdracht van de overheid. Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. De aanvallen zouden defensieve handelingen zijn om troepen van de VS te beschermen tegen bedreigingen van de Iraanse strijdkrachten. Ondanks de Amerikaanse aanvallen is een vredesakkoord met Iran nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens een bezoek aan India. Volgens hem kan er binnen een paar dagen zo'n akkoord zijn. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Bij de brand in het timmerbedrijf kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de loods bij aankomst van de brandweer al volledig in brand stond. Er werden 4 blusvoertuigen, een hoogwerker en 3 waterwagens ingezet. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Rond 3 uur vannacht was de brand in Zutphen geblust. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: jaar Radio Seabreeze.
14: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
10: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
10: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
14: Feel the breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Ja, Singing in the Burning Sun. Ja, dat doen we ook met z'n allen, hoor. U ook en wij ook hier bij Radio Seabreeze. Gezellig, hè? Mocht het nou zijn dat u vandaag weer aan werk bent, bijvoorbeeld alle bouwvakkers en die de radio hebben aanstaan. Singing in the Burning Sun was natuurlijk een fantastische, leuke plaat. En ja, het is wel heel belangrijk als je druk in de zon aan het werk bent, bijvoorbeeld in de tuin of in, ja, als bouwvakker, als schilder, als timmerman, als metselaar. Maakt allemaal niet uit. Zorg dat je goed ingesmeerd bent, hè? Want we lopen allemaal in onze blote body, denk ik, te werken. En ja, je bent verbrand voor je het weet. Maar ja, goed, we zijn er al een paar dagen aan gewend. Dat moet ik eerlijk zeggen.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel
0: gezelligheid. Heel veel gezelligheid op deze dinsdagmorgen, luister vrienden. Jawel, we maken er een beetje een zomersprogramma van met heerlijke zomerse muziek. Hier in het programma Koffie Compleet op Radio Seabreeze, Europe's number one radio. Gezelligheid kent geen tijd. Joh, maar dat wist je al lang. Ja, wat dacht je bijvoorbeeld van Mink de Viel? Dat is er ook zo.

Ja, een fantastische leuke plaat van Ming de Viel, lieve laatste vrienden. En ja, Corazon de Masaya, Corazon. En dat allemaal gedraaid hier op uw favoriete radiozender, Radio Seabreeze. Het station waar heel veel fijne muziek in zit, lieve laatste vrienden. Ik geloof het of niet. Vandaag heb ik een onzinnig advies gekregen van de overheid en de RIVM. Drink 2 liter water als het heet is. Nou, mijn advies is, doe het niet, want je verbrandt je bek. Laat het eerst afkoelen.

Ja, in Spanje zeggen ze natuurlijk wel, hè, want dan zeggen ze van, ja, als het vandaag niet afkomt, dan komt het morgen wel af, mañana. En als je een loodgieter nodig hebt, dan bel je hem op, zeg je, hey meneer, kan je langskomen? Zegt hij, ja, mañana. En de volgende dag zegt hij het weer. Tot 3 weken later zegt hij het ook weer. Ja, het is allemaal wat. Mañana, een geweldige leuke plaat van John Carcon. Zo heet die man, kan het ook niet helpen. Radio Seabreeze 1395 en 1098 AM, de 1395, moet nog even wachten, de 1098, jawel, te kennen, luisteren, in Midden-Nederland, en Midden-Nederland is best wel groot hoor, laten we eerlijk zijn, ja, eerlijk is eerlijk, en je kan ook luisteren via live.radioseabreeze.nl, kan allemaal, hier is John Farnham, you're the voice, nou, heeft het over mij?

0: Een geweldige leuke plaat, mooie plaat ook uit 1986 alweer. You're the Voice van John Farnham. Jong, wat de muziek was dat toen die tijd. Hè? Ja, nou en of. Vandaag de dag hebben we ook goede plaat hoor. Hou het te voeden.
1: Compleet met Tom Polen.

0: Saboré, oftewel My Saboré, hoe je het ook maar zeggen wil. Ja, we hebben een luisteraar in Friesland, luisteraar die heeft een kat, die heeft ook Lisa, het is allemaal wat. Ja, daar zie ik regelmatig hele leuke stukjes over voorbij komen. Wilfred de Jong, ja, heerlijke. Lovers Until the End, oftewel Novio Sesta Elfin, dat was het nummer waar u gezellig naar heeft kunnen luisteren.
1: Goedemorgen!
2: Vandaag met Tom Polderman.
0: Ja, en ik heb een drukke agenda, luister vrienden, geloof het of niet. Hier is Velosky.

0: dat was een drukke agenda. Hebben vol met puinhoop en vol met bende en dat soort dingen meer. Wat ook een bende is, luister vrienden, jawel, luister en huiver. Want in Nederland komen er jaarlijks 70 miljoen paar schoenen op de markt. Wist u dat? Ja, dat is gemiddeld 4 paar per inwoner. 25% van de schoenen welke wij in Nederland dragen, die belandt uiteindelijk in de textielbakken. En de overige 75% komt bij het restafval terecht. En dus in de verbrandingsoven. En dat is nou juist zo zonde, want de grondstoffen zoals rubber, leer, foam, textiel en dergelijke, die gaan hierbij verloren. Prachtige, mooie grondstoffen die de industrie in één klap kunnen veranderen. Nou, dus een operationeel manager Mike Kunst. Er is echt een enorme berg aan schoenen. Waarom zouden we dan niet recyclen? Ja, we hebben bewezen dat het kan, zegt hij. En daarover straks meer in het programma Koffie Compleet.
1: De hits van toen, de radio van nu.
2: More music, more fun! Tom Alderman.

because I lach. Ja, lach zeggen ze dan altijd. Willem Verkoten die kon het zo mooi zeggen. Dus zij zei because I lach. Heren van Majority Man. Ja, dat is leuk hoor. Uit het grijze wijze verleden. Deze fantastische mooie plaat. Ik had het net al over de schoenen en dergelijke. En die kunnen gerecycled worden. Wat ze bij Fast Feet Grinded kunnen maken van schoenen is heel veelzijdig. Ze kunnen er sportvloeren van maken. Buitenmeubilair, postmaterialen, wat er ook wezen mogen. En nieuwe schoenen kunnen ze er ook nog van maken. Dat de toepassingen zo veelzijdig zijn, dat komt doordat de schoenen eerst volledig uit elkaar worden gehaald voordat de materialen worden versnipperd. Hierdoor krijgt ieder materiaal een eigen reststroom en kunnen alle grondstoffen hergebruikt worden en hoogwaardig worden ingezet. Door het mechanisch uit elkaar halen van de schoenen worden deze ook vrijgemaakt van vervuiling en rijmresten.

Ja, wat een leuke platen. Ja, en dat allemaal hier op Radio Cyberis. 1098 kHz voor de Middengolf. In de Middengolf voor Midden-Nederland, moet ik eigenlijk zeggen. Dat was een leuke plaat van niemand minder dan Eddie Murphy. Geloof ik, Party of the Time. Ja, het is wat allemaal. Die Murphy, die kon er wat van. Hé, hey, luister vrienden, terwijl wij gisteren allemaal lekker Pinksteren gevierd hebben. En eergisteren ook. Was Scott Fitzgerald, we kennen hem allemaal wel van het fantastische mooie nummer wat hij ooit gemaakt heeft, samen met Yvonne Keeley. Hij lag in het ziekenhuis gisteren in Engeland en dat heeft allemaal te maken met dat hij wat hartproblemen heeft. Scott, we wensen jou heel veel sterkte en succes toe en hier is een mooie plaat van jou. Zeker weten.

Zij de Scottse Gerald en heeft de afgelopen dagen in het ziekenhuis doorgebracht vanwege wat hartprobleempjes. En we hopen dat het allemaal een stuk beter gaat met Scottse Gerald. Want ja, wat een fantastische muziek heeft die man ook altijd gemaakt. En blijft hij ook maken hoor, dat hopen we wel tenminste. Goed, ja, we gaan een lekkere plaat draaien van Cliff. Ja.

0: your radio.
1: En ik zeg het wel vaker, ah joh, die staat dan. Ja, we nog zeker weten hoor, Radio Seabreeze staat altijd aan. En als ik zeg dat we een plaat van Cliff gaan draaien, dan is het natuurlijk Sir Cliff, hè. Sir Cliff Richard. You know

Zout. Ja, lekker een plaatje van Sir Cliff Richard gedraaid hier in Koffiecomplete. En de koffie smaakt extra lekker met muziek lijkt als deze, lieve laatste vrienden. Ja, eigenlijk moeten we Koffiecomplete vandaag een beetje café frappé noemen. Want laten we eerlijk zijn, het is bloedje heet in Studio 3 hier in het Noord-Hollandse Huizen. Ja, en dan kan je alleen maar zeggen van nou, we drinken lekkere ijskoffie. Dat is ook lekker, hè.

Going Loco, dan in Acapulco. Ja, en dat allemaal op deze zomerse voorjaarse dag. Ja, het is allemaal een beetje gek misschien, maar het is eigenlijk nog geen zomer. Het is nog steeds voorjaar en ondanks dat is het natuurlijk wel eventjes fantastisch mooi weer. Daarom een lekkere zomerse plaat hier op Radio Sebris.

Race AM, 1098 kHz in de middengolf en live.radiosiebris.nl. En binnenkort hopelijk ook weer op de 1395, wat zou dat fijn zijn. Als dat allemaal weer gaat beginnen. Hé, kijken we even naar de klok van gehoorzaamheid. Wat zien we dan? Nou, heeft u het ook gezien? Ja, het is tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet. Gaan we ook doen. Ik kan alleen maar zeggen, heel veel plezier straks naar de klok van 11 uur met niemand minder dan, hoe kan het ook anders, Wiebe Christ. En daarna hebben we nog veel meer leuke programma's. Gewoon blijven luisteren naar Radio Sieben. Het is morgen om 10 uur ben ik er weer. Ik kan alleen maar zeggen, tot morgen.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een spoorwegovergang in het Belgische Buggenhout is een schoolbusje aangereden door een reizigerstrein. Er zijn meerdere dodelijke slachtoffers, meldt de VRT. De aanrijding was rond 7:45 vanochtend en de overweg zou gesloten zijn omdat er een trein naderde. Waarom of hoe het schoolbusje ondanks de actieve signalen toch het spoor is opgereden, is nog onduidelijk. Er zaten zo'n 100 reizigers in de trein. Niemand van hen raakte gewond. Ze zijn geëvacueerd door de brandweer. In een huis aan de Tilburgse Trouwlaan is een dode gevallen bij een steekpartij vannacht. De politie heeft twee vrouwen aangehouden die in de woning waren. Ze zitten nog vast voor verhoor. Na de melding van de steekpartij werden eenheden van de politie, een ambulance en een traumahelikopter ingezet. Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding voor de steekpartij in Tilburg was, is nog onduidelijk. Gemeenten en provincies trekken bij het Rijk aan de bel omdat ze zich grote zorgen maken over de bereikbaarheid van Nederland. Wegen, maar ook bruggen, viaducten, sluizen, tunnels, gemalen en kades zijn aan groot onderhoud in vervanging toe. En daar is 1,5 miljard euro extra per jaar voor nodig, meldt het interprovinciale overleg IPO. Komt dat geld er niet, dan dreigt er flinke overlast doordat bruggen en viaducten voor langere tijd afgesloten moeten worden. Al dus het IPO, dat spreekt van een onwenselijke situatie voor burgers en bedrijven. Op een aantal terreinen krijgen criminelen steeds meer invloed, terwijl de controle vanuit de overheid langzaam afneemt. Dat meldt de NOS, die een rapport van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit in handen heeft, waarin staat dat er een parallelle economie ontstaat, waarbij criminaliteit zich nestelt in het vastgoed, het transport, de zorg, horeca en detailhandel. De overheid dreigt de grip te verliezen, staat in het rapport al dus de NOS. Het onderzoek van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijning is gedaan in opdracht van de overheid. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Hallo, daar zijn we weer.
13: Hoe je hier,
14: ja, hier. Op mijn schaaf, te gek, echt wel.
13: landgenoten.
14: Binnen zonder kloppen. Nou, lekker stemmetje even overnieuw.
15: Binnen zonder kloppen.
16: Waar is hij nu heen dan? Hallo?
17: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
18: Goedemorgen.
19: Goedemorgen.

0: 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen, het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Het vijfde programma op deze dag zit weer stamvol nostalgie en ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je zoals gewoonlijk van alles verwachten. Ruim 3 handen vol alleraardigste internationale deuntjes uit de vorige eeuw. Ook dit uur zijn we weer lekker internationaal bezig met onder andere à la carte Neil Young, Sandy Shaw, Corrie Konings, Papa San, Flowerpot Man, Fleetwood Mac, Boosie, Mr. President, Samantha, Diana Ross, Octopus, Los Neto. En de show begon vandaag met Walter Scott, een van de velen met die naam. En Listening to Mozart, die in 1971 de 36e plaats haalde. Eigenlijk had het plaatje niet zoveel succes. Geruchten gaan dat het een grap was van Tom Parker. De song gebruikte symfonie nummer 40 van Mozart als basis. Door kenners werd het lalala gedeelte niet serieus genomen en daarom ging het als one hit wonder de geschiedenis in. Je kunt het een rariteit noemen, net zoals Los Neto Bazaar. De nickname van Lawrence Neto, de gitarist van Sniffin' the Tears. Het werd alarmschijf, maar VDW haalde in 1983 slechts de 25e plaats.

In het eerste triootje non-stop 60's komt Sandra en Goodrich uit Dagenham, beter bekend als Sandy Shaw, langs met Today uit 1968. Neil Young is er met Only Love Can Break Your Heart uit 1969. Maar in 1970 haalde hij de 18e plaats. En nu eerst de Britse band Flower Pot Men and A Man Without a Woman uit 1967.

De Europaradeplaat is ook weer zo'n buitenbandje vandaag. Het is van pop disco girl groep A La Carte, 1982. Het liedje Ahé Tamouré werd gezongen door drie Engelse meiden, Patsy, Julia en Hélène. En ze waren razend populair in Duitsland, maar in Nederland wilde het maar niet lukken. Ze maakten onder voortdurende wisselingen tussen 1979 en 1984 zeker drie albums en 15 singles. Geen enkel nummer

In het tweede setje van drie non-stop hits komen de Duitse Eurodance groep Mr. President langs met de rapper Lazy D en de Coco Jumbo uit 1996. Coco Jumbo met 1-0 is een festival in Warmenhuizen. Maar dat hebben we inmiddels ook alweer gehad. Volgend jaar maar even afwachten. Corrie Konings is er ook met Als het waar is wat ze zeggen. En we starten dit setje met Funky Disco Pop van Boosie uit Groningen. En hun grootste hit uit 1977. Dit is Angela, die 17e werd in de top 40.

Het is weer een gemêleerd gezelschap vandaag. Zometeen laat de Jamaicaanse zanger Papa San uit Kingston van zich horen met Dancehall Good To We uit 1991. En nu eerst Fleetwood Mac en You Make Loving Fun van het album Rumours uit 1978. Het was in Amerika hun vierde top 10 hit in de Billboard Hot 100.

Voor het derde triootje hebben we ruimte gereserveerd voor Diana Ross en Julio Iglesias met All of You uit 1984. En tot slot twee Belgische acts. Zangeres Christiane Barefoots als Samantha met Nachten van Parijs uit 1973. En nu eerst de Vlaams-Britse band Octopus en Summerland, dat in 1976 de 21ste positie haalde.

De afsluitende instrumentale is van een Deense jazzband die in 1956 werd opgericht door zeeman en trombonist Arne Bo Jensen. Ze speelden als Papa Bo's Viking Jazzband, voornamelijk Dixieland en jazz. Eswaar in Schöneberg kwam uit in 1960. Met dit deuntje gaan we naar het 12 uur Radio Nieuws, gevolgd door Bart de Zwart en de Middagbries. Morgen is er om 11 uur weer een nieuwe Binnen Zonder Kloppen. Met drie handenvol verrassende, interessante, swingende uitsmijters van toen en nu op Radio Seabreeze. Nog een prettige dag verder en tot morgen.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Vanwege de tropische warmte vandaag heeft Rijkswaterstaat het zogenoemde hitteprotocol ingesteld. Het protocol trad om 10 uur in werking omdat het vanmiddag 33 graden kan worden. Mochten automobilisten pech onderweg krijgen, dan worden extra maatregelen getroffen om hen zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen te brengen. De temperatuur van het wegdek kan namelijk tot ruim 50 graden oplopen. Het hitteprotocol geldt met uitzondering van de provincie Friesland voor heel Nederland. In de provincie Gelderland zal de Koninklijke Landmacht voorlopig niet met explosieven en open vuur oefenen. Dit vanwege het risico op natuurbranden. De brandweer heeft fase 2 afgekondigd. Dit gebeurt als het een tijdje niet geregend heeft. Eind vorige maand braken er verschillende natuurbranden uit tijdens militaire trainingen in onder andere Noord-Brabant en Gelderland. De landmacht pakt de training weer op als de kans op natuurbranden naar fase 1 is gedaald. Uit een laatste peiling van de Consumentenbond blijkt dat een thuisgezet kopje koffie duurder dan ooit is. De prijzen stegen in 5 jaar tijd gemiddeld met 74% door onder meer slechte oogsten en hogere kosten, aldus de bond. Voor koffie van een A-merk zijn consumenten gemiddeld het goedkoopst uit bij Nettorama, Dirk en Fomar. Het duurst zijn Plus, Jumbo en Albert Heijn. Volgens de Consumentenbond loont het om bij een drogist voor koffie te gaan kijken waar de A-merken vaak een stuk goedkoper zijn. Bij een spoorwegovergang in het Belgische Bruggenhout is een schoolbusje aangereden door een passagierstrein. Er zijn meerdere dodelijke slachtoffers, meldt de VRT. De aanrijding was rond 8:15 vanochtend en de overweg zou gesloten zijn omdat er een trein naderde. Waarom of hoe het schoolbusje ondanks de actieve signalen toch op het spoor is gereden is nog onduidelijk. Er zaten zo'n 100 reizigers in de trein, niemand van hen raakte gewond. Zij zijn geëvacueerd door de brandweer. Het weer, veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
13: Jongens,
10: Is de uitverkoop nu al begonnen?
13: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

werd in 1975 een onverwachte nummer 1 hit in Amerika. En de regen bracht hem eindelijk weer succes na 13 magere jaren. Dat was Neil Sedaka en Laughter in

Een oude tango met een reggae beat eronder. Zo nam Grace Jones dit nummer op. I've Seen That Face Before, uit 1981. Ze schreef er een donkere tekst over het Parijse nachtleven bij, met Frans gesproken stukjes. Het werd een Europese hit. En we draaien de hits. De hits waar jij van houdt. Dit is Cruceria.

plaat waarover gesproken wordt. Going Back to My Roots van Odyssey komt uit 1981 en is een echte disco- en soul-klassieker. Het nummer is oorspronkelijk geschreven door Lamont Dozier, maar Odyssey maakte er een dansbare hit van. Met de vrolijke groove, sterke samenzang en positieve sfeer werd het een favoriet op de dansvloer. Een tijdloze track die nog altijd volop energie geeft. In Butch, Middagbreeze, Odyssey en Co

Dit is duidelijk muziek voorbij de lunch. 1982 was dit. Toto en Erica. Eet smakelijk als je aan het eten bent. Dit is Bart's Middagbreeze. Muziek voorbij de lunch en de koffie. En de koffie is vastgezet. En we luisteren naar muziek van Enrique Iglesias.

0: Ik luister altijd.
1: Leuk dat je erbij bent en dat je hem afgestemd hebt staan op Radio Seabreeze 1098 AM. En overal wereldwijd op live.radioseabreeze.nl.

Uit 1974 was dat, Ten CC in the Wall Street Shuffle. U2 wilde een nummer maken over een plek zonder sociale klasse, waar niet aan je straatnaam te horen is hoe rijk of arm je bent. Het duurde maanden om de iconische golvende synthesizer intro die je nu hoort goed te krijgen in de studio. Het nummer opent hun beroemde album The Joshua Tree en is nog steeds een vaste waarde in hun liveconcerten. Je hoort U2 en Where the Streets Have No Name in Bart's Middagbreeze.

Diana Ross. En die komt uit 1970 en werd haar eerste grote solo-hit na The Supremes. Het nummer werd geschreven door het legendarische Motown-duo Nicholas Ashford en Valerie Simpson. Met de krachtige opbouw en emotionele zang groeide het uit tot een echte soul-klassieker. Een tijdloos nummer vol energie, gevoel en positiviteit. In Bart's Middle Breeze, Diana Ross.

niet al te vaak hoort, Tracy van Level 42. En Tracy was een jeugdliefde van Mark King, de zanger van Level 42. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks na 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je gewoon even op de website van Radio Cypress. We gaan eruit met Wang Chung en Dance Hall Days, nummer 1982. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middag Breeze. Heel graag tot morgen. Zijn we er weer om 12 uur. Graag tot dan.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De verhoging van de AOW-leeftijd gaat niet door. Dat melden Haagse bronnen op basis van een brief van Sociale Zaken minister Hans Veilbrief. Het kabinet wil hiermee de bonden, oppositiepartijen en werkgevers tegemoetkomen. Eerder was de regering van plan zo'n 6,5 miljard euro te bezuinigen door onder andere de AOW-leeftijd te verhogen. Veilbrief gaf lange tijd geen stroopreeds toe om zijn doel de sociale zekerheid betaalbaar te houden te kunnen halen. Economische Zaken staatssecretaris Willemijn Aarts verbiedt de overname van Solfinity, het bedrijf achter DigiD, door het Amerikaanse Kendrill. Aarts neemt het advies van het bureau Toetsingen Investeringen ter harte. Het BTI kwam tot de conclusie dat de beoogde overname van Solfinity mogelijk een risico vormt voor het publieke belang. Dat schrijft Aarts in haar brief aan de Tweede Kamer. Al eerder liet een Kamermeerderheid weten tegen de overname te zijn. De GGZ heeft berekend dat er ieder jaar zeker 7750 sociale huurwoningen nodig zijn voor mensen met psychische klachten die uitbehandeld zijn in een instelling of uit de gevangenis komen. Naast reguliere woningzoekenden en asielzoekers die hier mogen blijven, moeten mensen met psychische klachten lang wachten op een woning, terwijl ze eigenlijk voorrang hebben. Uit een recente enquête van de Nederlandse GGZ blijkt dat 64% van die mensen langer dan een jaar wacht op een zelfstandige woonplek. Verschillende delen van Europa krijgen vandaag met hitte te maken. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn ondertussen al records gebroken. In Londen werd het gisteren ruim 34 graden. In mei was het nog niet eerder zo heet in het VK. Ook vandaag kan de thermometer tot boven de 35 graden oplopen. In het Franse Auxerrois werd het gisteren 37,1 graden. Het Franse Meteorologisch Instituut noemt de hittegolf opmerkelijk vroeg en lang. Tot slot Spanje. Daar werd het op meerdere plekken zelfs boven de 40 graden. En dan het weer bij ons. Veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdWoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdWoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
11: De webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
12: Er kan nog meer
13: t-shirts, mokken, posters, pennen.
11: Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: Goedemiddag, Paul van der Mark.

0: France, Musique Boutique.
1: De Michael Zeker Band met die hele grote hit van Let's All Chant. Het is opnieuw vandaag een zomerse dag in Frankrijk. 36 graden. Ik zag dat het in Nederland de warmste dag van de week wordt. Alhoewel ik zag dat het ook vrijdag weer behoorlijk warm kan worden in Nederland. Dus we maken gewoon weer een beetje een programma met wat lekkere zomerse muziek. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur hier bij Seabreeze. En de tweede is er een uit de jaren 60. Manfred Mann.

In de jaren 70 zouden ze zich voortzetten als de Manfred Mann Earth Band. Maar toen speelden ze eigenlijk hele andere muziek. Dit was gewoon zo'n mooie klassieker uit de jaren 60. En we gaan even naar Italië. Ongetwijfeld deze daar ook warm.

Richie en Poverie, oftewel rijk en arm en Mamma Mia. En het mooie van deze tijd van het jaar, als het zo heel warm is, zijn de avonden. Dan koelt het een beetje af. Als je op een terrasje zit met een mooi glas drinken en dan dit soort muziek. Dan kom je tot rust. Dan geniet je van deze tijd van het jaar. Mosidades is dit.

Zomerse muziek met up tempo is heerlijk, maar dit soort heerlijke slowplaten, ik mag ze wel. Eres tu, Mocedades was dat en iets heel anders. Ik heb hem bij de keuze maar weer even laten inspireren door het nieuws van vandaag. Opnieuw bombardementen in Iran. Uit de galerij de Ronald Slory, Rutja Kot. Dit is Vrede.

heel ver terug in de tijd op deze dinsdagmiddag hier bij Radio Seabreeze. Trini Lopez. En If I Had a Hammer. En ken je nog die hit van Baltimora? Tarzan Boy, inderdaad, dat was de titel van het nummer. En ik heb een speciale zomerdance mix gevonden. Die vind ik wel passen op deze warme dinsdagmiddag. Hier is die. Baltimora. Een one-hit wonder destijds.

echte Italiaanse discomuziek. De Italiaanse band Baltimora, een hit uit het jaar 1985. Luisterend naar de titel Tarzan Boy.

0: klassieker.
1: Ja, dat kun je wel zeggen van deze plaat. Even die fraaie van Dave D. Dozy, Biggie, Mick en Titch. En opnieuw gaan we eventjes op deze dinsdagmiddag naar de jaren 60. Met dat hele fraaie The Legend of Xanadu.

0: doen. En wel eens van Molly Elizabeth gehoord?
1: Een muziekboutique duwt je in de rug.
0: Ik niet, moet ik heel eerlijk bekennen. Maar ik kwam van de week een nieuw plaatje van haar tegen. En dat verdient een duwtje in de rug. Run, Rabbit.

Vanya Kondiels uit België, een landoverzat dat vanmorgen opgeschrikt is door een erg dramatisch ongeval. Een botsing tussen een trein en een schoolbus met meerdere dodelijke slachtoffers. Tragisch. Het gebeurt nog steeds. Helaas. Fijn, je kunt alles daarvan volgen op het nieuws de komende dag.

Het is zo'n nummer voor een terrasje aan de rand van de zee. In Santo, California. Ze komen uit Italië. Dit was een nummer uit het jaar 1975. En we gaan zo meteen plaat toevoegen aan de galerij der Hollandse Glorie. Maar eens eventjes deze Summer Nights van Don Travolta.

Een uitermate succesvolle film en musical. Chris, dat was de titel. John de Volt aan Olivia Newton-John en Summer Nights. En ik had het al gezegd, we gaan er weer eentje toevoegen aan de galerij de Hollands Glory.

man die heel veel liedjes op zijn naam heeft staan. Heel veel parodieën. En hij staat nog niet in de galerij de Roland Sorry. Daar gaan we nu veranderingen aanbrengen. Een toepasselijke plaat. Als de zon schijnt. Dit is André van Duin.

moet je zelf wel goed insmeren als je in de zon zit. Maar verder een mooie toepasselijke plaat. Toegevoegd aan de galerij de Hollandse Glorie, Jan Reven Duin. En Als de zon schijnt.

kende je het nog? Ergens uit het begin van de jaren 80, Tabu Combo en New York. En daarmee komen we ook wel een beetje aan het einde van deze aflevering van mijn muziekboutique. Zometeen heel veel plezier met Leo. Geniet van het mooie weer, maar kijk een beetje uit en niet in de volle zon zitten als je niet goed ingesmeerd bent. En niet langer dan noodzakelijk is in die zon zitten, want het is allemaal niet zo heel erg goed voor je huid. Fijne dinsdag nog en tot besluit Lime and Your Love. En wat mij betreft, tot morgen. Net na het programma van Bart de Zwart hier bij Radio Sieverings.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Europese commissievoorzitter von der Leyen laat via sociale media weten dat Europa vandaag met België meerouwt. De aanleiding is de fatale botsing tussen een schoolbusje en een passagierstrein in het Belgische Buggenhout vanmorgen. Hierbij zouden 4 inzittenden van de schoolbus zijn omgekomen. Het gaat om 2 tieners van 12 en 15 jaar, de chauffeur van het busje en een volwassen begeleider. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Op beelden zou te zien zijn dat de slagbomen naar beneden waren. Er worden door het Rode Kruis extra tenten geplaatst op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel om op die manier voor wat meer schaduw te zorgen. Vandaag kan het kwik tot boven de 30 graden oplopen. Ook deelt het Rode Kruis opnieuw water- en zonnebrandcrème uit. Vanmorgen rond 11 uur stonden er zo'n 70 tot 80 mensen buiten. Het is onbekend waar de asielzoekers die de komende nacht geen slaapplek hebben naartoe gaan. Afgelopen weekend en gisteren heeft Groningen voor een noodnachtopvang gezorgd. De verhoging van de AOW-leeftijd gaat niet door. Dat melden Haagse bronnen op basis van een brief van Sociale Zaken minister Hans Veilbrief. Het kabinet wil hiermee de bonden, oppositiepartijen en werkgevers tegemoetkomen. Eerder was de regering van plan zo'n 6,5 miljard euro te bezuinigen door onder andere de AOW-leeftijd te verhogen. Veilbrief gaf lange tijd geen stroopreed toe om zijn doel de sociale zekerheid betaalbaar te houden te kunnen halen. De Tweede Kamer wil dat boswachters nog voor het eind van het jaar beter worden bewapend. Een ruime meerderheid van de Kamer steunt een VVD-motie hierover, waarin staat dat boswachters geregeld 's nachts in gevaarlijke situaties terechtkomen. Maar ze mogen alleen een hond ter bescherming meenemen of alleen een vuurwapen. Dat zou met allebei moeten en dat is nu bij de wet verboden. Daarnaast zouden ze betere communicatiemiddelen moeten hebben, net zoals de politie of brandweer die heeft. Het weer. Veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: 10 jaar Radio Seabreeze.
5: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
4: 10 jaar Radio Seabreeze.
5: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
6: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
4: Feel the breeze.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

was wel een beetje een krakerig exemplaar, maar het was ook eigenlijk ook een B-kant. Want dit staat namelijk op de B-kant van de single Monday Monday. Afkomstig uit het jaar 1966 van de Mama's en de Papa's. En ja, ik vond het wel eens even nodig om een B-kantje op te zetten. Want heel soms daar staan daar best wel hele mooie stukjes muziek op. Maar goed, leuk dat ik erbij ben hier bij Radio Cyprus. Mijn naam is Leo Schipper en ik ben bij je tot aan 4 uur. 2 om 2 gaan we doen. Paul van den Bark nog even bedanken voor zijn muziekboutique. En we gaan verder met Anita Meijer. You can do it.

Non-stop classics, 24 hours a day on Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.

0: kennen natuurlijk wel heel veel nummers afkomstig van de Hollies. En deze is misschien toch iets minder bekend, genoemd Falling Galling. En de Hollies waren natuurlijk een Engelse band afkomstig uit Manchester. En ja, ze vertegenwoordigden toch een klein beetje de Mercy Beat onder andere. En waren onderdeel van de zogenaamde Britse invasie natuurlijk. Een tijd dat er natuurlijk heel veel Engelse bands ten tonele kwamen, zo'n beetje in de jaren 60. Door mijn Nederlandse muziek van Rob de Nijs, gisteravond.
1: Gisteravond liep me uit de hand.

kennen. Misschien nog beter als de vader van Kim Wilde. Als dat we hem kennen, zeg maar, voor de muziek die hij gemaakt heeft. Want dat heeft hij best wel gedaan. Alleen op een of andere manier werd het nooit echt een hit. En dat werd het wel met dit nummer, die Abercrombie. En dat in het jaar 1968. En dat dus uitgevoerd door Marty Wilde. Want daar hebben we het natuurlijk nog steeds over. Lekker vrolijk plaatje. Met volgens mij een soort drumband op de achtergrond. Maar hij heeft er zeker ook andere bekende nummers geschreven. Bijvoorbeeld Jessamine, wat later is uitgevoerd door de Casuals. En zo kun je er misschien nog wel een aantal op noemen, jawel. Goed, voor de volgende gaan we naar het jaar 1979 met Jacques Kloes samen met Patricia Pai. You make it alright.

je een beetje de blaadjes aan het uitzoeken bent, probeer ik toch ook wel wat aandacht te schenken aan de wat mindere bekende groepen en artiesten. En misschien heb je wel eens gehoord van een band met de naam The Creative Source. Nou, ze kwamen eigenlijk oorspronkelijk uit Los Angeles. Ze maakten een beetje R&B, funk en disco nummers in de periode tussen 1973 en 1976. En dat nummer was genaamd Migration. Door met Wings uit 1977. Mull of Kintyre.

stukje country muziek hier op Radio Cyprus. En dat afkomstig van een meneer met de naam Ned Miller. Dat is best wel een grote naam geweest in het countryland. En dit nummer wat hij zong was genaamd die Invisible Tears. En deze Ned Miller die leefde tussen 1925 en 2016. Heeft heel erg vaak gediend in het Amerikaanse leger. En heeft daarbij natuurlijk ook nog heel veel muziek gemaakt. Maar op een of andere manier hield hij er niet zo van optreden. Hij had zogenaamd plankenkoorts, dus dat deed hij dus niet zo erg vaak. Maar goed. Voor de volgende gaan we richting het jaar 1973. Een echt origineel versingel vind ik wel zo mooi. Van Tin Lizzy, The Whiskey in the Jar.

Wentz, The String of My Heart. Dat afkomstig van The Tramps. En The Tramps is eigenlijk een samenvoeging geweest in de jaren 60 van bands met de naam Volcano's en The Moods. En Zing Wendt, The Strings of My Heart. Dat was eigenlijk de eerste hits die ze hadden in het jaar 1972. Maar dat was niet helemaal origineel van ze, want het kwam oorspronkelijk uit 1943. En dat werd toen gezongen door Judy Garland, jawel. Het is weer even tijd voor Nederlandstalige muziek. En ik dacht zo van, laat ik eens een hele mooie opzetten. En die zijn recht. Bijvoorbeeld deze van Frank Avolter. Het is nog niet te laat.

plaatje, wat toch een beetje wordt omschreven als rockabilly. En dat van Rocky Burnett. En dat was een Amerikaan, geboren in Memphis, Tennessee. En het nummer Tired, We Toe in the Line, dat was eigenlijk zijn enige hit. Maar natuurlijk wel een hele bekende. En dat is deze ook van Charles Aznavour uit 63, La Mama.

natuurlijk een plaatje afkomstig van niemand anders dan Denise Williams en een nummer genaamd Free. Goed, ik kijk even naar de klok. Het is bijna 3 uur. Ik denk dat we even wat ruimte gaan maken voor wat nieuws. En dat gaan we doen met Duane Eddy. Dance with the Guitar Man.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Medewerkers in de melkproducten, kaas en babyvoedingbranche gaan staken. Vakbond FNV ligt met de Nederlandse zuivelorganisatie overhoop over een nieuwe cao en had een ultimatum gesteld. Wanneer de stakingen gaan plaatsvinden kan een FNV-woordvoerder nog niet zeggen. FNV wil een 2-jarige cao waarin de lonen 2 keer met 6% stijgen. NZO wil een 1-jarige cao en wil de lonen met 3% verhogen. De Nederlandse zuivelindustrie telt 85.000 medewerkers. Sinds vandaag is de Rotterdamse Erasmusbrug in beide richtingen voor het verkeer gesloten. Het wegdek moet vernieuwd worden en daarom kan de brug een kleine 5 weken niet gebruikt worden. De werkzaamheden op de brug werden begin deze maand aangekondigd, maar vanmorgen bleek dat niet iedereen daarvan op de hoogte was. Voetgangers en fietsers kunnen de brug wel blijven oversteken. Vrijdag 3 juli om 4 uur 's middags is de brug weer te gebruiken voor al het verkeer. Vandaag is de warmste 26 mei ooit geregistreerd sinds de metingen in 1901 begonnen. Dat laat Weer Online weten. Om 2:50 vanmiddag werd het in de beeld 29,2 graden. Het vorige record stond op 29,1 graden en dat was 21 jaar geleden in 2005. Vanmiddag is het tropisch warm. De thermometer loopt op tot ruim boven de 30 graden. Plaatselijk kan het zelfs 33 graden worden. In het eerste kwartaal was de buitenlandse omzet van de industrie 2,3% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De buitenlandse omzetstijging was het grootst bij raffinaderijen en de chemische industrie, maar ook de elektrotechnische en de machine-industrie deed het goed. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De binnenlandse omzet daalde. In het eerste kwartaal van dit jaar was de voedings- en genotsmiddelenindustrie de branche met de grootste omzetdaling, aldus het CBS. Het weer. Veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: Hey, jongens.

En zo begonnen we het tweede uur maar weer eens even met een stukje muziek. Afkomst van Albert West en Hand in Hand. En hij staat dus op de hoes afgebeeld met een hele grote groep met kinderen. Leuk dat je erbij bent hier bij Radio Cyberis. Mijn naam is Leo Schipper. Ik mag hier 2 en 2 voor je gaan draaien tot aan 4 uur. En dat ga ik ook zeker proberen te doen. En om te beginnen ga ik eens even terug in de tijd naar het jaar 1966. Maar wel even met een klein bijzonderheidje. Want het is namelijk een singeltje die heb ik in 2-voud. En eentje zeg maar in mono en eentje in stereo. En als je ze dan gaat beluisteren, zijn ze compleet ook qua uitvoering helemaal anders. Pieter en Gordon, hier is Woman uit de originele versie.

dat is dus even dus twee keer Pieter en Gordon en Woman. En misschien hebben we het al een klein beetje gehoord, het verschil. Ja, dus dat wel een beetje apart vind ik het eigenlijk. Hetzelfde nummer, dat nam twee manieren uitgevoerd. Maar goed. Radio Cyprus, we gaan door met de Bay City Rollers. Swang Liang.

als de dagen grijs van de regen te kort zijn om nog licht te geven en de wind de laatste bladeren van de bomen scheurt, heb je geen kalender nodig om te weten hoe laat het is in het jaar. Het is een tijd van omkijken, peinzend bij de haard. Het is een tijd van stilstaan, bij wat ons bezighoudt. Waarom is alles niet zoals het zou moeten zijn? Terwijl de meeste mensen toch alleen maar het goede willen. Iedereen wil vrede. Iedereen wil gelukkig zijn. We willen zoveel, zonder er iets voor over te hebben. Meer vrije tijd. Meer genieten. Meer geld om meer te kunnen doen. We willen meer van alles. Maar onthoud, waar het om gaat, is goed verborgen in de dingen.

0: je bang bent, bestaat een stad uit muren en drempels. Als je moe bent, heeft iedereen op straat lijnen en rimpels. De wereld is een spiegel die weerkaatst wat je voelt. En wie vlucht in dagdromen van hoe het zou kunnen zijn als... mist het kind dat met zijn kaplaarzen door een plas gaat en in een olievlek alle kleuren van de regenboog tevoorschijn tovert. De stad is verpakt in slingers van licht. En de etalages liggen vol met dingen die we niet nodig hebben. Geluk is niet te koop. En dat is een gezegde dat enkel versleten is voor wie met een half oor luistert. Geluk is de regen op het dak als je binnen zit. Geluk is een handvol warme kastanjes. Geluk zie je in de ogen van een kind op een glijbaan. En hoe beter je leert kijken, hoe meer geluk je leert ontdekken. Want er is meer.
1: Want er is...

0: dag een wonder.
1: Is elke nieuwe dag weer een wonder.
0: Zonder meer.
1: Zonder meer.
0: Met je jas aan, op de gang nog een laatste slok thee. Een vluchtige kus op een wang. En gauw in de auto. Op weg naar een hartaanval. Scheldend op de regen die de wegen doet glimmen als zwarte rivieren. Hoeveel mensen beginnen hun dag niet met een stekende zij van de haast? Neem de tijd, maar doe wat je moet doen snel en goed. Zodat je tijd hebt voor jezelf.
1: Want er is meer.
0: Want er is meer dan een sterveling.
1: Dan een sterveling.
0: Meteen op het eerste gezicht.
1: Meteen op het eerste gezicht.
0: In een oogwenk kan zien. Eerste gezicht.
1: Meteen op het eerste gezicht.
0: In een oogwenk kan zien.
1: In een oogwenk kan zien.
0: Want er is meer.
1: Want er is meer. Dan een sterveling.
2: En even teruggaan naar het jaar 1973. En dan luistert naar de teksten die natuurlijk gesproken werden door Jan van Veen. Eens natuurlijk een presentator van onder andere Radio Veronica en het programma Candlelight. En dan de boodschap die hij geeft. En daarna denken van, we zijn 50 jaar verder. En is er nou heel veel veranderd? Eigenlijk niet. Goed, terug naar het jaar 1964. Zie je dat lekker?

Donovan van de Philips Leeds, zo heet hij officieel, maar we kennen hem natuurlijk onder de naam Donovan. Hij was een beetje het Britse antwoord op de Amerikaanse ster Bob Dylan. Alleen zijn teksten waren dan over het algemeen zo gezegd wat populister, wat populairder en wat optimistischer. Goed, dat was in ieder geval het nummer genaamd Sunshine Superman. En dat kwam uit het jaar 1966. En misschien heb je vroeger ook wel naar de serie Der gekeken. Nou, daar was dit volgens mij wel een keer een onderdeel van. Gezongen door Frank Duval. It Was Love.

Even terug naar het jaar 1964, dat met Jan en Dean. Little Old Lady from Pasadena. Dat heeft een navolging natuurlijk van het nummer van Frank Duval. Wat uit de derk afkomstig was uit de aflevering Goldfish, zo staat hier op de single vermeld. Ik vond het wel een heel triest nummer om eerlijk te zijn, maar goed. Laten we gaan verder gaan met Lloyd Price. Sing a song.

Non-stop classics, 24 hours a day on Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.

Een nummer wat eigenlijk in 1971 bekend is geworden door een uitvoering van The Middle of the Road. Chirpy, chirpy, cheep, cheep. Maar Middle of the Road was daar helemaal de originele uitvoerder niet van. Want dat was dus deze Lally Stott. En die deed dat dus al in het jaar 1970. Jawel. Goed, we maken even een hele grote sprong voorwaarts. Want ik vind hier een singeltje afkomstig uit het jaar 1987. En dan hoor je echt wel een klein beetje het verschil tussen de muziek uit de jaren 60, 70, begin jaren 80. En zo'n beetje aan het eind van de jaren 80. Want dit is alweer een beetje meer technische. Living in the Box.

0: En even terug naar het jaar 1975. En dat met de muziek van Gene Kilstrap. Swing Your Daddy. Twee weken heeft hij volgehouden op de eerste plaats in de Nederlandse hitparades al. En het is gewoon een lekker nummer. Goed, dus even tijd voor wat Nederlandstalige muziek. En daarvoor gaan we richting de Fabeltjeskrant. Van deze vond ik van Rokus de Vogel. Heb je last van wintertenen?
1: Heb je last van wintertenen? Heb je last van griep?

En er komt een nieuwe speciaal couplet voor jullie ouders. En dat zingen we allemaal blij mee. Daar gaat hij dan. Was u vroeger erg verlegen, beet u op uw lip? Hebt u vaak de griep gekregen, kreeg u soms de pijn?

En voor dit soort muziekjes luister je natuurlijk naar Radio Seabreeze, The Crystals. En He's a Rebel. En dat kwam natuurlijk ook een beetje uit de koker van onder andere Phil Spector. We blijven nog even in dat jaar. 1966, The Motions, Why Don't You Take It?

0: greatest music ever made. Classic hits.
1: Seabreeze AM.
2: Op vinyl gaat Radio Seabreeze terug naar de jaren 70.

weer even terug naar het jaar 1975 en dat met de Silver Convention en Fly Robin Fly. En dit plaatje, afkomstig eigenlijk uit Duitsland, heeft het in Amerika gepresenteerd om daar op nummer 1 uit te komen. En dat dus met 6 woorden tekst. Ja, zo kan het maar allemaal gebeuren. Goed, nog één plaatje voordat het 4 uur is. Ginger Ale, Man, Man, Man.

zo even een heel apart plaatje met een bandje met de naam Ginger Ale. En als je dan een beetje op zoek gaat, lijkt dat voortgekomen te zijn uit een band met de naam Rooks Family. Waaronder natuurlijk ook Steve Allett in zat. En dat was eigenlijk Koen Mergelbach. En ook Wil Luikinga, die heeft daar zijn aandeel in gehad samen met Rick Beekman. Goed, ik kijk naar de klok. Het is ondertussen bijna 4 uur. Dat betekent voor mij dus tijd om weg te wezen. Want zo direct, dan ziet hij natuurlijk op deze stoel Hans de Knecht met zijn Middle of the Road Show. En straks vanaf 5 uur ook weer Wiebebakje met Bakjes Bonanza. En vanaf 6 uur Wim de Groot en Rockwave. En uiteraard nog heel veel andere collega's hier op Radio Seabreeze. Ik ga even later met een stukje van de Hans Brinker Symfonie. Met een nummer wat genaamd is Holland. En dan zeg ik tot de volgende week.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De bezuinigingsplannen zoals ze er lagen door te bezuinigen op uitkeringen van werklozen en arbeidsongeschikten gaan niet door. Ook wordt, zoals eerder vandaag al bekend werd, de AOW-leeftijd per 2033 niet verhoogd. Hiermee doet het kabinet handreikingen en hoopt het ruimte te maken voor overleg met de sociale partners. Eerder zorgden de plannen voor veel kritiek van oppositiepartijen, vakbonden en werkgevers. Het kabinet wilde met de plannen die nu van tafel gaan de komende jaren miljarden euro's bezuinigen. Veel Nederlandse gemeenten kampen met personeelstekorten. Het gaat om rond de driekwart van de gemeenten en die lopen daardoor achter met bijvoorbeeld energietransitie, woningbouw en handhaving. Het gevolg is dat er meer verzuim ontstaat en de werkdruk verder verhoogd wordt. Het aantal ambtenaren groeide naar 208.000, dat is 3,6% meer dan in 2024, maar is toch te weinig om het personeelstekort weg te poetsen. Deze bevindingen staan te lezen in de personeelsmonitor 2025 van het ANO Fonds Gemeente. Iran meent dat de Verenigde Staten de staakt-het-vuur-deal hebben geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Volgens de VS ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor alle gevolgen die de agressieve en ongerechtvaardigde acties met zich mee zullen brengen. De voorzitter van het Britse gas- en oliebedrijf BP, Albert Manifold, is per direct de laan uitgestuurd. Bij de Raad van Bestuur leefden ernstige zorgen over bestuur, toezicht en gedrag en dat was reden voor zijn ontslag. Verder laat BP het erbij. Vorig jaar trad Manifold aan met zo'n 82% van de stemmen. Het nieuws over het ontslag van de topman zorgde voor een koersdaling van 6% van het BP-aandeel op de Londense beurs. Het weer. Veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Is de uitverkoop nu al begonnen?
12: Nee, joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: 1979 van de vorige eeuw. En wat een plaats. Roxy Music. Met Boy Ferry en Angel Eyes.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans de Knecht.
0: Welkom, lieve Leute van heute.

Dat was die onverredelijke Spider Murphy Gang. Skandaal in Spam Music beginnen we deze show mee. Vriendelijk welkom terug naar de voltooid verleden tijd in The Middle of the Road Show.

is er toch dat ene kleine scheursponsje geweest. Die dat hele kleine tikje heeft bezorgd op een gegeven moment. Het mooie fotografische werk. Diana Warwick, misschien heb je haar stem herkend. En Detroit Spinners, je weet wel, de jongens van Working My Way Back to You, Babe of Cupid. Hadden toch wat meer in de mars in de jaren 70.

Ik weet niet of het waar is, het verhaal dat Herman Brood was ooit vanwege zijn drugsgebruik een inbraak ergens in een huis pleegde. Vervolgens een piano zag staan en dacht, hé, lekker stukje muziek maken. En toen, juist, inderdaad, was hij de Sjaak. Volgens ingewijden. Nou, het zal. 1981. Een beetje NL. Jongens, een groep die toen razend populair was. Doe maar.

boeken zijn men ooit. Het boek dat alle andere boeken overbodig maakte. Maar ja, goed. Mening verschillen natuurlijk. Je bent wie je bent, vrienden. Het is al in de bouwwil. Dan gaat Snoopy. Snoopy, ja. Het was de opvolger van No Time for a Tango. Weet je nog, eind jaren 70. Wat een leuke tijd. Ook kwam je een fijne van achter de keuken gereden tegen. Vandaag was het Henny Vrienden met Ernst Jans. En de rest van de federatie als Doe Maar.

0: De Knecht, Middle of the Roadshow.
1: Hallo, kleine mensen en muizen in alle stadjes en huizen.
2: Nou, ik mag het zeggen, ik heb er verstand van. Jawel, ze zien er een beetje overrijp uit. Ja, dat wel, maar ik moet eerlijk zeggen, ik lust er wel zoek van.

in de middel van de roadshow, oftewel op de radio, waar de plaat thuis hoort. Via lange palen, digitale kanalen. Leuk dat je erbij bent vandaag. Waar ook op deze aapkloot. Leuk dat je hebt ingeschakeld en dat jij ook een onderdeel bent van de show. Ik neem je even mee terug naar mijn trouwjaar, 1983. Ik ben nog steeds gelukkig. Ja. De film Octopussy van James Bond. Mooi nummer, joh. Winter Coolidge is het all-time

winkel, weet je wel. Ik werk in de winkel, allemaal geld op de weg hier. Alles ligt hier op de straat, joh. Ik ga rapen. Ik morgen pas beginnen. Het geld liggen hier voor het oprapen, hè. De Worker, Fischer Z, middle of the road. Yo, yo. Lekker schuur op je motor. Een soort van Easy Rider. Ball to be wild. Steppenwolf.

Mooi technisch hoogstandje, deze opname. Goeiedag. Die gasten van Abba, die proberen alles uit, hè. Dubben, nog eens een keer dubben, overdubben en we kennen het. Eagle, wat een mooi nummer. Terug in de middel van de roadshow. Nee, niet de Eagles. Er was er maar één, dat was een Eagle. Ja. En die waren van Björn, Benny, Anna en Frida. Ja. Pak die radio eens even lekker vast. Niet besmettelijk, hoor. Je

je een beetje grasstroom, 380 volt of zo, of hoger. En de zaak die blijft functioneren. De Free Electric Band hoorde je muziek van Albert Hammond in jouw Middle of the Road Show. Ik heb hier een man die eens van die leuke, gezellige, lieve krullen had. Ja, en die zei, ik kan zingen. En dat kon hij ook wel, maar... Zullen we zijn naam maar noemen? Gordon.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Russische ambassadeur wordt door Nederland op het matje geroepen vanwege de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De afgelopen dagen zouden door de vele aanvallen meerdere scholen en tientallen woonpanden beschadigd zijn. Rusland slaat terug vanwege een vermeende Oekraïnse aanval op een studentenhuis in Luhansk. Ook zouden de Russen een moderne raket gebruikt hebben die in staat is kernkoppen te dragen en die moeilijk te onderscheppen is. Nederland heeft zijn eerste regionale hittegolf van dit jaar te pakken. Dat gebeurde in het Limburgse El. Daar werd vanmiddag 30,7 graden gemeten. Er is sprake van een hittegolf als het minstens 5 dagen achter elkaar 25 graden of meer wordt en op 3 van die dagen moet de thermometer dan 30 graden of meer aantikken. De hittegolf in El begon vorige week vrijdag en is vandaag regionaal. Zaterdag, maandag en vandaag waren tropisch. Als het weerstation in de Bilt aan die eisen voldoet, mag het een officiële hittegolf heten. In de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over het normaliseren van geweld in de politiek en in de samenleving. Het debat werd door pro-voorman Jesse Klaver aangevraagd en werd gesteund door meerdere oppositie- en coalitiepartijen. Het debat zou vorige week donderdag al plaatsvinden, maar op die dag liep het asieldebat dusdanig uit dat het verplaatst moest worden naar vandaag. Klaver zegt dat er in Nederland grote onrust heerst en daarom is het volgens hem de hoogste tijd voor dit debat. Volgens onderzoekers van Ipsos en CEO Economisch Onderzoek neemt het personeelstekort in de kinderopvang de komende jaren toe. Vorig jaar had de sector zo'n 7000 medewerkers te weinig. Dat kan de komende jaren oplopen tot bijna 25.000 als de plannen voor een goedkopere kinderopvang per 2029 doorgaan. De afgelopen 10 jaar zijn er in de kinderopvang zo'n 50.000 mensen bijgekomen, maar de vraag naar kinderopvang wordt alsmaar groter. Het weer, het blijft overwegend droog, behalve in het westen kan een buitje vallen. Vannacht is het 11 tot 15 graden. Morgen zon, maar met een noordoostenwind wordt het een stuk koeler dan vandaag. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: De webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
3: Er kan nog meer bij.
4: T-shirts, mokken, posters, pennen.
2: Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het kabinet zegt dat verhoging van de AOW-leeftijd niet doorgaat, maar bezuinigingen op de WIA en WW-uitkeringen wel. Voor de vakbonden is dit onvoldoende. CNV, FNV en VCP zeggen dat veel nog onduidelijk is en willen eerst praten met het kabinet. Door sociale regelingen aan te passen moeten miljarden bespaard worden, maar daarop dreigden de vakbonden met stakingen. Die acties blijven staan tot er duidelijkheid is. Minister Velbrief heeft de bonden uitgenodigd voor overleg. Iran vindt dat de Verenigde Staten het staakt het vuren heeft geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Volgens Amerika ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor alle gevolgen die de acties met zich mee zullen brengen. De Russische ambassadeur wordt door Nederland op het matje geroepen vanwege de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De afgelopen dagen zouden door de vele aanvallen meerdere scholen en tientallen woonpanden beschadigd zijn. Rusland slaat terug vanwege een vermeende Oekraïnse aanval op een studentenhuis in Luhansk. Ook zouden de Russen een moderne raket gebruikt hebben die in staat is kernkoppen te dragen en moeilijk te onderscheppen is. Nederland heeft zijn eerste regionale hittegolf van dit jaar te pakken. Dat gebeurde in het Limburgse El, daar werd vanmiddag 30,7 graden gemeten. Er is sprake van een hittegolf als het minstens 5 dagen achter elkaar 25 graden of meer wordt en op 3 van die dagen moet het warmer worden dan 30 graden. De hittegolf in El begon vorige week vrijdag en is vandaag regionaal. Zaterdag, maandag en vandaag waren tropisch. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
17: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
17: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
11: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio. Feel the breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
18: Elke dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: Welkom bij Rockwave, de dinsdageditie nummertje 339, die we openen met Meatloaf en het wonderschone Two Out of Three Ain't Bad.
1: Van seksbieren tot Jipsing Boermussel, dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Melissa Etheridge, I Like It The Way I Do. Kijk, dit is natuurlijk de muziek die mij vrolijk maakt, vrienden. Net als die van Meatloaf hiervoor. En die van Fleetwood Mac hierna. En eigenlijk het hele uur lang in Rockwave. Zeg, mocht je aan tafel zijn gegaan, het is 14 minuten over 6, eet smakelijk. Mocht je om 5:30 zijn gaan eten, wat ook heel veel mensen doen, dan heb je natuurlijk al lang in je buik zitten. En dan is zelfs het toetje alweer op. En ja, dan mogen het je wel bekomen. Ik zei al, Fleetwood Mac, Need Your Love So Bad.

open en transparant, zou ik zeggen. De Scene zong er jaren geleden al over, als Nederlandstalige met het nummer Open. En mocht je ook eens een Nederlandstalige willen aanvragen, dan doe je dat heel simpel via wim@radioseabreeze.nl. En dan krijg ik er vanzelf een melding van binnen. En nou ja, als

En wanneer heb je deze nou voor het laatst gehoord? Deze Toto, I'll Be Over You. Ja, dan moet je toch eens even diep achter je oren krabben. Wanneer was dat nou ook alweer? Was het toen? Was het toen? Was het toen? Nee, het was helemaal lang geleden. Maar op Seabreeze drijven ze allemaal voor je 24 uur per dag. En dit zijn de Doors en Lover Medley.

0: De Loving Awareness Band met Existence, voorafgegaan door Ellen Foley en We Belong to the Night. Yeah!
1: Het is weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Come Back and Stay for Good This Time. Paul Jong, die zong erover. De 14 minuutjes voor 7, hoog tijd voor de tweede Nederlandstalige van dit uurtje Rockwave.

0: De laatste die we draaiden was afkomstig van CCR, Creedence Clearwater Revival, Sweet Hitchhiker. En dat heb ik vroeger in mijn vroege wilde jaren ook gedaan, dwars door Europa heen. Lekker liften en je weet nooit waar je uitkomt. Nou, dat zulke aardige mensen ontmoet in die tijd. Ik heb een keer een lift gehad van meer dan 900 kilometer, inclusief overnachting, diner, ontbijt en weer afgezet worden bij de snelweg voor het volgende stukje. Ja.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. De gemeente Groningen gaat asielzoekers die niet kunnen slapen in het te volle aanmeldcentrum in Ter Apel nog één keer opvangen. Dat kan nog met één week verlengd worden onder voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Daarover wordt momenteel met het ministerie overlegd. Asielzoekers overnachten in het congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. Hoeveel het er vannacht worden is nog onbekend, maar vanmiddag stonden er al zo'n 120 vluchtelingen buiten te wachten. De jongen die de Joodse school Geider in Amsterdam telefonisch bedreigd zou hebben is vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak, dat meldt het OM. Waar hij precies mee dreigde is nog niet bekend. Wel meldde justitie afgelopen vrijdag dat hij nog 3 dagen langer in de cel bleef. De orthodox-joodse school staat in Buitenveldert en in maart ontplofte er een explosief, waardoor de 150 leerlingen een dag thuis moesten blijven. Het kabinet zegt dat verhoging van de AOW-leeftijd niet doorgaat, maar bezuinigingen op de WIA en WW-uitkeringen wel. Voor de vakbonden is dit onvoldoende. CNV, FNV en VCP zeggen dat veel nog onduidelijk is en willen eerst praten met het kabinet. Door sociale regelingen aan te passen moeten miljarden bespaard worden, maar daarop dreigden de vakbonden met stakingen. Die acties blijven staan tot er duidelijkheid is. Minister Velbrief heeft de bonden uitgenodigd voor overleg. Iran vindt dat de Verenigde Staten het staakt het vuren heeft geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Volgens Amerika ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor alle gevolgen die de acties met zich mee zullen brengen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.

0: in de Engelse top 40. De Engelse top 40 van 28 februari 1988.
1: Attention.
0: Zoals elke dinsdagavond een nieuwe Engelse top 40. Een historische, dat dan wel weer. We gaan terug naar 1988, zoals je al hoorde. We draaien natuurlijk alleen de nieuwkomers, de sterke stijgers en de bovenste beste noteringen van de lijst. We kijken niet naar de platen die verdwenen zijn. Dat zijn er wel een paar bijzonder, hoor. Wat dacht je van Belinda Carlisle, oud nummer 1 hit, Heaven is a Place on Earth. Verdwijnt uit de top 40. Ook Terence Trent D'Arby met Sign Your Name. Billy Idol, Hot in the City, ook verdwenen. En ook Rock the House van de Beatmasters. We gaan snel verder met een nieuweling. En wel op 28 deze week.
2: The Big 40. This week's Retro Chart.
3: A new entry.
0: Hier is Taya Sevel. Is al een aantal weken uit in Engeland. Langzaam maar zeker meer aandacht voor deze single. Beetje solly, beetje rocky, gewoon goed dus.

0: raden wat de titel is van deze song. Ze waren ook een notering in de top 40, de Nederlandse top 40. Zou uiteindelijk stranden op positie nummer 28. En dat is nou precies de positie waarop hij binnenkomt in de Engelse hitlijst.
1: The most spectacular radio event of the week. UK's most favourite records. The singles chart. The highest new entry.
0: Daarmee komen we meteen de top 20 binnen. Want op 20 de hoogste nieuwe binnenkomer. Erasure.
1: Let's go back in time for the best retro songs. Here is your host, Henry Volk.

0: biggest climber in this week's UK Top 40.
1: Belinda Carlisle. We hoorden dat haar vorige single uit de lijst is verdwenen. Gedaald is. Want nummer 1 laat Heaven is a Place on Earth. Maar niet getreurd, want we komen haar weer tegen. De sterkste stijger deze week.

0: counting down the hits, here is this week's top 10.
1: Number 10.
0: This song is on its way down in the UK singles chart.
2: Op 10 met Tiffany, oud nummer 1 plaat. I think we're alone now. Inderdaad, een daler, maar hij is meer dan de moeite.

0: explosion of nostalgic pop music.
1: Eddie Grant. Nou, dat is een van mijn favorietplaten, hoor. Misschien wel de mooiste uit de lijst. Vorige week 8, deze week ook. Give me hope, Joanna.

0: reageren? Mail naar henry@radioseabreeze.nl.
1: Henry, schrijf je met een Y.
0: henry@radioseabreeze.nl.
2: Babes.
3: Bienvenue, c'est Joe.
4: 7.

0: Vanessa Paradis. Zeldzaam Frans succes. Een Engelse hitlijst. Jo Le Taxi steeg van 14 naar 7.
1: Retro music from the UK.
0: Ook een stijger op 4. In de tweede week zeg. Van 9 naar 4. Hier is Rick Astley. Together forever.
1: Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM. Europe's number one.

0: Retro music from the UK.
1: We zijn toe aan de top 3.
2: Here is this week's top 3.
1: Nou, er is niks veranderd. Op 3 nog steeds Billy Ocean. Go, go, go, go.

0: zo gevarieerd, zeg. Het is echt wel een gevarieerde lijst. Vergelijk deze van Bomb de Bees nou eens met, laten we zeggen, Vanessa Paradis. Of Eddie Cochran. Komt ook in de lijst voor, hoor. Dit is de nummer 2 in elk geval in de derde week.
1: Attention, attention. Here is an overview.
0: Een overzicht van de 10 bovenste beste op 10. Je hoorde hem, Tiffany, oud nummer 1 plaat. Op 9, Cold Cut, featuring Jazz and the Plastic Population met Doctor in the House. Eddie Grant, die blijft staan op 8. Give Me Hope, Joanna en Vanessa Paradis. Die steeg van 14 naar 7 met de tafel van 7 met Joe Le Taxi. Taylor Dane dan, die daalde van 4 naar 6 met Tell It To My Heart. Omgekeerde weg voor Morrissey, een heel klein stipje, Sweat Head op 5. En Rick Astley, je hoorde hem. Nou, die stijgt wel flink hoor. In de top 10 van 9 naar 4. En dat is toch mooi. Together Forever. Billy Ocean hoorde je. Blijven staan op 3. Get Out of My Dreams. Get Into My Car. En 2, ook stationair. Bomb the Bass. Beat This. En dan is het tijd voor de nummer 1. De lijstaanvoerder deze week. En dat is net als vorige week. Kylie Minogue. Met I Should Be So Lucky.
2: Number 1.
0: Fijne avond nog en tot morgenavond, want dan ben ik terug met Anno Toen. Tussen 8 en 10 hier op zender. Hoi hoi.
1: We'll be back next Tuesday at 7 p.m. with another hour of awesome oldies.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, mag nog niet vertrekken uit de haven van Rotterdam, omdat het volgens de GGD extra schoongemaakt moet worden. Vorige week ging het schip naar Tenerife, waar het aanmeerde nadat 3 opvarenden aan het virus overleden waren. Anderen werden geëvacueerd en de Hondius ging naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. Voor het kan vertrekken vindt de GGD na inspectie dat er aanvullende schoonmaakoperaties nodig zijn. Winkelketen Zeeman sluit dit jaar 51 winkels in Spanje, Duitsland en Frankrijk en stopt daarmee in Portugal en Oostenrijk. Het bedrijf wil de organisatie efficiënter inrichten, dubbel werk voorkomen en processen soepeler laten verlopen. Tot 2028 gaan er zo'n 150 winkels dicht, maar over een jaar of 3 moeten er 60 zaken van de budgetketen minder zijn, want er worden ook nieuwe vestigingen geopend. Zeeman had vorig jaar 1388 winkels in 8 landen met een omzet van 984 miljoen euro. De gemeente Groningen gaat asielzoekers die niet kunnen slapen in het te volle aanmeldcentrum in Ter Apel nog 1 keer opvangen. Dat kan nog met 1 week verlengd worden onder voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Daarover wordt momenteel met het ministerie overlegd. Asielzoekers overnachten in het congrescentrum Hanseplaza in Groningen. Hoeveel het er vannacht worden is nog onbekend, maar vanmiddag stonden er al zo'n 120 vluchtelingen buiten te wachten. De jongen die de Joodse school Geider in Amsterdam telefonisch bedreigd zou hebben is vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak, dat meldt het OM. Waar hij precies mee dreigde is nog niet bekend. Wel meldde justitie afgelopen vrijdag dat hij nog 3 dagen langer in de cel bleef. De orthodox-Joodse school staat in Buitenveldert en in maart ontplofte er een explosief, waardoor de 150 leerlingen een dag thuis moesten blijven. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Is de uitverkoop nu al begonnen?
2: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
5: De beste nummers van LP's, 12-inch maxi's en singles. Dit is Vinylicious met

0: nostalgie. Pure muziek. Seabreeze AM.
1: Een uur lang het beste van oude en nieuwe platen. Het beste van oude en nieuwe platen. Je hoort het in Vinylicious.

0: In de auto, op je werk en thuis.
1: Seabreeze AM. Het station waar muziek in zit.
2: Leo van Dijk draait de platen helemaal grijs.
3: Helemaal grijs.

0: keus. In de auto, op je werk en thuis.
1: Seabreeze AM. Het station waar muziek in zit. Wij halen ze van zolder. De plaat uit jouw jeugd. Jouw jeugd. Dit is...
2: Vinilicious.

0: Nostalgie. Pure muziek. Seabreeze AM. Volg Seabreeze AM op Facebook. Facebook.com/Radio Seabreeze.
1: Smeer je in met Factor 40 hits. Het is zomer op je radio.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. De dreigementen van Rusland aan ambassades in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn door bijna 50 landen veroordeeld. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van onder andere Japan, Zuid-Korea en Europese landen. Rusland roept diplomaten en burgers op om zo snel mogelijk Kiev te verlaten, omdat het besluitvormingscentra en commandocentra zal gaan aanvallen. Meerdere landen, waaronder ons land, hebben vanwege deze dreigementen de Russische ambassadeurs op het matje geroepen. Een appartementencomplex in Ridderkerk is ontruimd omdat er koolmonoxide is vrijgekomen. Twee bewoners zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het hele gebouw wordt geëvacueerd zodat de oorzaak van het lek gezocht kan worden, dat meldt de veiligheidsregio Rotterdam. Op meerdere verdiepingen is een te hoge koolmonoxidewaarde gemeten. De bewoners van de 70 appartementen van het complex Tourmalijn worden opgevangen in een sporthal. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, mag nog niet vertrekken uit de haven van Rotterdam, omdat het volgens de GGD extra schoongemaakt moet worden. Vorige week ging het schip naar Tenerife, waar het aanmeerde nadat 3 opvarenden aan het virus overleden waren. Anderen werden geëvacueerd en de Hondius ging naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. Voor het kan vertrekken vindt de GGD na inspectie dat er aanvullende schoonmaakoperaties nodig zijn. Winkelketen Zeeman sluit dit jaar 51 winkels in Spanje, Duitsland en Frankrijk en stopt daarmee in Portugal en Oostenrijk. Het bedrijf wil de organisatie efficiënter inrichten, dubbel werk voorkomen en processen soepeler laten verlopen. Tot 2028 gaan er zo'n 150 winkels dicht, maar over een jaar of 3 moeten er 60 zaken van de budgetketen minder zijn, want er worden ook nieuwe vestigingen geopend. Zeeman had vorig jaar 1388 winkels in 8 landen met een omzet van 984 miljoen euro. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
12: De webshop op radiosybris.nl breidt alsmaar uit.
13: Er kan nog meer bij.
12: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosybris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosybris.nl.
0: De
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: The next train to arrive on platform 5 terminates here. All change please on platform 5.
14: The train departing to the splash is on platform 3.
15: Welcome to Bob's 60 Splash.

0: It's the Splash Music Explosion.
1: Hey, yeah. Do you remember this? Yeah, of course you do. If you go to the cinema now and again, you would know.
2: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagour laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. De dreigementen van Rusland aan ambassades in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn door bijna 50 landen veroordeeld. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van onder andere Japan, Zuid-Korea en Europese landen. Rusland roept diplomaten en burgers op om zo snel mogelijk Kiev te verlaten, omdat het besluitvormingscentra en commandocentra zal gaan aanvallen. Meerdere landen, waaronder ons land, hebben vanwege deze dreigementen de Russische ambassadeurs op het matje geroepen. Een appartementencomplex in Ridderkerk is ontruimd omdat er koolmonoxide is vrijgekomen. Twee bewoners zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het hele gebouw wordt geëvacueerd zodat de oorzaak van het lek gezocht kan worden. Dat meldt de veiligheidsregio Rotterdam. Op meerdere verdiepingen is een te hoge koolmonoxidewaarde gemeten. De bewoners van de 70 appartementen van het complex Tourmalijn worden opgevangen in een sporthal. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
4: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
5: Geen 18, geen alcohol.
6: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat.
5: Ook dat lost RobuustRice.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel RobuustRice.nl.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
13: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
15: Feel the breeze.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
16: It's nostalgia. It's the world of the 70s with Roger D's 70s Soiree. Yes, welcome along to Roger D's 70s Soiree. 60 minutes of superb album tracks, taking you back to the 70s and dipping back into the 60s on some occasions as well. Without further ado, let's start off in the year 1979. Sit back, enjoy, and relax.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagour laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. De dreigementen van Rusland aan ambassades in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn door bijna 50 landen veroordeeld. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van onder andere Japan, Zuid-Korea en Europese landen. Rusland roept diplomaten en burgers op om zo snel mogelijk Kiev te verlaten, omdat het besluitvormingscentra en commandocentra zal gaan aanvallen. Meerdere landen, waaronder ons land, hebben vanwege deze dreigementen de Russische ambassadeurs op het matje geroepen. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

vertraagd. Buiten strekt de avond zich loom uit over daken en velden. De drukte is verdwenen, maar de nacht is nog jong. Het is het moment waarop muziek binnenkomt als een diepe zucht. Dit is Dream Sessions, een reis door geluid, gevoel en herinnering.

Fijn dat je er weer bij bent bij Dream Sessions. Ik ben Bart de Zwart en samen duiken we in een wereld van pure muzikale beleving. Verwacht sfeervolle sounds, warme melodieën en die tracks die je even laten wegdromen. Pak een moment voor jezelf en laat de muziek je meenemen.

geen woorden nodig hebben. Hier nemen we je mee naar een wereld vol zachte harmonieën. Sluit je ogen, voel de klank om je heen en laat je hart de weg wijzen. Dit is het moment om te dromen.

Soms zegt muziek alles wat woorden niet kunnen uitdrukken. Een fluistering van een melodie. Een ritme dat twee harten samen laat kloppen. In Dream Sessions laten we de muziek spreken. Over verlangen, over liefde, over momenten die voor altijd blijven. Dus leun achterover, laat je meevoeren en volg.

fluistert verhalen in klanken. Sterren twinkelen op het ritme van de muziek. Terwijl dromen als zachte golven komen en gaan. Laat je gedachten meevoeren. Zweef tussen melodieën en laat de nacht je omhullen met haar rust. Dit is Dream Sessions.

droom komt ooit tot een einde, maar de muziek blijft altijd in je mee resoneren. Dit was Dream Sessions, een reis door geluid en gevoel. Sluit het moment in je hart, bewaar de klank in je ziel. En tot de volgende droom. Tot de volgende Dream Sessions.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagour laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
10: Is de uitverkoop nu al begonnen?
11: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Sea Breeze AM. Ga snel kijken op radiosea.nl.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
11: De webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
12: Er kan nog meer bij.
11: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.

0: Die de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuis bezorgt. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
4: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
2: Feel the breeze.